0: En ik ben klaar. Ja, ben je klaar? Ja. Dima, ben je klaar?
1: Ik heb mijn punjes
0: gestuurd. Ja, dat doen we. King.